van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: me home.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traan het al, enig iets wat in jou smaak val, jukkerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Ze moet het nooit gegrindel hou. En bewerk die wonder heel dag. En as ek bemind,

0: Di di na na na.
1: Is jy gereed vir pret in Afrikaans? Dit is tyd vir die ATKV Idiome Stryd, net hier op Hardklop FM. Skud jou vere reg en kom hoor elke woensdag wie het murg en al pype en wie van jaar die nekslag gaan toedien. Die Idiome Stryd, aan jou gebring deur die ATKV en die NBC. Hoor dit op Hardklop FM. Leef in Afrikaans.
2: 14 en 'n half minute voor 7, tyd vir die jongste verkeersnuus. Daarvoor sluit ons aan by superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling. Goeiemôre, soep.
3: Goeiemôre aan jou, Felix. Goeiemôre, luisteraars. Vanoggend, woensdag, kyk na die toetang van ons paie. Verkeersligte wat aan die rooi flikker is Tal en Werner Lis. Het flikker dan op rooi. Dan het ons geen verhoonde aan Robert Mugabe. Flikker ook rooi en Werner Lis en John Meinert. Hierdie verkeerslichte flikker dan rooi. Daarna het die SNP afgesolderheid. Padwerkers tot nog steeds in Aos Aviation. SCL-program wat steeds aan die gang is en dan doen we dat en doen hem af. Casino straat die dan toe is en dan Bergenkarwit. Dat is nog steeds onder constructie. Verder zien we in Kommersal area Chukwek, Kowasis en Moses Karo bij verkeerslicht flikker dan rooi. En dan die hele old boom on the question flikker dan rooi. Dat werken bij Winnie Mandela, dat ziet hier ook. Jullie gaan net eens die praten daar ongeveer daar bij die hoeken van. Sorry. Oshia Kotaku en John Meinert. Die obstructies is verwijder van het pad. Maar die boodschapper is niet gekregen dat daar wel vol is volledig. So daar is moeilijk op die pad. Vrammen ons moeten rusten door de apen weer. Dus de apen die ook kregen daar naar binnen. Dan heb je nog Kobe David gebouwd. Dat hij een perceptie wil dat daar moeilijk op die pad ligt. Er is op de omgang geen andere obstructie niet. Geen andere ongeluk gerapporteerd wordt. Dan zijn er padveiligheid in het dorp. Deurslaggevend omdat er baie interacties is tussen die motoriste, voetgangers en fietsen. So gaan wat gewoonlik hier in die middestad competeer as spasie, die voetgangers, die fietsrees, kapsietrees en motorvoetgangers die dezelfde gedeelte van die pad wordt gebruikt. Iedereen vraagt maar als motoriste om stadig en veilig te wees, al streng bij die spoed gereden. Daar is de spoed meer tijden die om dan te reageren voor onverwachte situaties. Wees wat ek gesom op voetgangers. Wees ons dan sien, daar begin het dan donker geraak bij die kardiniteit van die ochtend. En die kan nog steeds van ons voetgangers dan van die andere areas af en een stap naar werken. Vlam ons met de rest om. Wees wat daar gesom op voetgangers. Dan zijn er voor mij afledings. Die afledings kan wees dus niet op jezelf ontpraten. Ons krijg ons met de rest wat dan basis ook. Koffies en drink, korans in die lees, terwijl hulle bestuur, kinders wat hier tussen die twee sietse bedrijwig is. So kom ons probeer vir my hierdie afleidings. Vir oogend, het is af aan my kind af vir oogend, Felix.
2: Baie dankie, soep, geseende.

0: democratie, die nog wel een klare beetje begonnen. want ik zeg je, die landen, die namen klinkt zo rof, ze zitten daarop. En hulle speel ook zo. So, ons moet geen land onder geen omstandigheden onderschat nie. Namibië in elk geval wordt erg onderschat van allemaal.
1: Ja.
0: Mensen doen research als hulle getrek wordt tien landen. Hulle kijk bijvoorbeeld naar de populatie van die land. Hulle kijk hoeveel keer het die deelgeneem in die wereldbeker of in die Afrika beker of in die COSAFA. Hoe ver het je gekomen in jullie competities en die coaches van jullie spannen of jullie landen doen die studies. En hulle kijk oor gewoonlijk ook die spelers wat opgeroep wordt in die land vertegenwoordigd het in die competitie. Is daar bekende namen wat nog steeds daar sal wees? Hoe gereeld hebben jullie spelers gespeeld? En dit is hoe hulle die studies doen om te kijken, staan hulle kans in die land. Maar zoals ik zei, Namibië ontstaan voor niks terug in ons. Het al groot spanne het ons al vernederd op hulle eie thuisgronde. Tunesië, Cameroen en al die landen het ons veel gespeeld en ons het hulle gewend. So, ons het nie baie goed gedoen die verlede jaar Julissie in die wereldbeker kwalificerende wedstrijden in Botswana en elsewhere. En die Afrika beker ook in COSAFA, ons het nie goed gedoen nie. Maar ek dink nou, Colin het seker goed gedink na al hierdie goed en die trekking en die groep waarin ons is, om dan seker te maak die spelers wat die oproep is reg vir die competitie.
1: Terug by die Standard Bank Top 8, hierdie naweek, waar vind dit plaas? Hoe kan mense betrokken raak en waar kan hulle kaartjies kry?
0: Dit is Saterdag, die 23ste Mei, en dit sal plaasvind op die Onafhanklikheidsstadion. En die wedstrijd skop af om 4:00. Ja. Ons sal natuurlijk ook een voorwedstrijd het van gewese spelers, groot name, wat ons kent, wat al afgetreed. So, dit sal nou een NFA-span wees en een Standard Bank-span. So, ek het ook jou naam op een van die lijsten gezien. Jy is zeker een gehuurde speler. Jy moet jou luisteraars vertel wat er span van die speel. So, ons sal maar zien wat gebeurt Saterdag. En dit is een levendige uitzending.
1: Ja.
0: Rechtstreeks op NBC TV. Die eerste wedstrijd. Ons sal maar die tweede wedstrijd rechtstreeks uitzijn. Want die eerste sal heel waarschijnlijk ook daar uitdraaf voor een van die twee spannen.
1: Cassius Moeti, dankie vir die verrassende nuus vanoggend. Ek dink ek sal die pyp rookie, miskien seker daar vir die mediese gedeelte daarvan. Dankie vir 'n lekker geselsie vanoggend. Sterkte, ons sien Saterdag.
0: Dankie, ons hoop maar al ons luisteraars op Hardtop FM sal ook aansluit by ons wanneer ons lekker sokker sal kyk en dit sal regtig lekker wees. Daar sal almal sal daar wees wat vlees braai.
1: Ja.
0: Ons sal lekker versnappering hê, daar sal ook aktiwiteite wees. Ja. Die hekke met al 12:00 oop en dan dit kost $30 as jy jou kaartjie koop deur PayPal.
1: Ja.
0: En dan $50 as jy dit koop deur webticket op Mystic. So ons hoop maar almal kom sokker to Independence Stadium om vir Standard Bank en vir die nationale sokkervereniging te ondersteun.
1: Cassius Moeti, dankie, altyd lekker om van jou te hoor.
0: Dankie,
1: Julissie,
0: dit was goed om
1: jou
0: te praat.
1: Dankie, tot ziens. Cassius Moeti, bemarkingsbestuurder by die NFA, oor die naweekse Standard Bank Top 8 eindstryd tussen Mighty Gunners en UNAM.
2: Donker word die lug so blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lug is vars, die reën is stil. Die aandse wil het skaars begin. Ek's vreemdeling, 'n vreemde stad. Niks branders hoor kan deur die pad. My deur staan heeldag wyd oop, maar nog net stilte het hier ingeloop.

achtergaan, het jou laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar munt raakt, als die muren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn men raak, tussen steegjes en gebouwen, en Bernetstraat se ochendkoue, word die wetloop tot stof gedwing, dan kom die stilte wat jou huis toe wil brengen.

my grootste fout, ek word op oud, en jou laat achterblij, om te wacht van my. Het jou laat achterblij, om te wacht van my.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.
1: Hey Jim, tell me this up.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en bekeer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

0: wordt zien veranderd voor mij.
1: Ja, en dat het volhoudbaar is.
0: Ja, ik belang dat het volhoudbaar is. En dat is dat ook. Het samengaan met onze regerings- en nationale ontwikkelingsplannen.
1: Een plek is. Ja, nee, dit is baie duidelijk. Je hebt ook gister genoem dat door die befondsing, die maatschappelijke voorzorgfonds verkies, dat die befondsing door ontwikkelingsagentskappe bestuur word. Kan u vir my net duidelik maak, wat is ontwikkelingsagentskappe?
0: Ontwikkelingsgemeenskappe,

0: En wie presies teken die maatskaplike voorsorgfonds vir hierdie indiensnemingsskema?
1: So, as een van hierdie ontwikkelingsagentskappe wat dit nog genoem het, met my antwoord, maar het hulle gekonsult het, of hulle is gekonsult hierdie gemeenskap, en hulle is samengewerk en hulle het nog gekies een project, dan is die begunstigdes van die intensie miskien maar as sociale ekonomie.

0: So die maatskaplike voorsorgfonds betaal aan hierdie ontwikkelingsagentskappe die fondse en hulle moet dan betaal aan die mense wat daar werk.
1: Dis reg, ons word dus nou verantwoordelik gehou.
0: Goed, daar is natuurlijk baie dokumente wat saam met hierdie aansoek saam gaan. Waar kan mense wat so belangstel om met so'n project te begin hierdie aansoekvorms opdaan?
1: Die aansoekvorms in die karakterstreek word natuurlijk gekreep door ons takkantoor in Keetmans ook, en het is ook kantoor in Wittrits. Maar om dit baie gemakkelijk te maak is die beste manier om dit op ons webteiste af te lei en dit daar te kry en dit daar af te lei.

0: echte afgeleid. Mm-hmm. En gevul en geteken en dan moet het gecoureerd word. Voor de sluitingsdatum in dit juni moet het gecoureerd word naar ons kantoor.
1: Goed. So, enig iemand wat so belangstel om in die maatskaplike voorsorgfonds se indiensnemingsskema deel te neem, neem asseblief kennis. Die aansoekvorms is beskikbaar op hulle webtuiste en die aansoeke sluit op 30 Junie 2026. Watse dokumente moet hierdie aansoek vergesel, meneer Klink?
0: Die ontwikkelingsagentskap wat my verantwoordelik het aanvaar vir die project en vir die fondse en ook al die ene die wat in die project werd sal betaal moet geregistreer is met die sociale maatskaplike

0: vir een.
1: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

0: Dis die klanke van Petite Biscuit met Sun Saint se Lover, bring die tyd na 2:15. Luister na Jeugjournaal hier op Hardloop FM. Vandag is internasionale bijedag. Ons vier bietjie die bye en al die lekker heuning wat hulle vir ons verskaf. Nie net heuningbye nie, maar sommer alle bye dwars oor die bank, want toch is hulle ook baie belangrik in ons ekosisteem. Om ons bietjie meer te vertel oor die beroep van 'n bijeboer, verwelkom ons vanmiddag in die atelier Roland Graaf Sobentheim. Roland, goeiemiddag, welkom by Hardloop FM.
1: Middag Nico, dankie vir die uitnodiging en welkom alle dames en heren buiten in die land.
0: Ja. Ja, baie dankie dat jy bietjie tyd gemaak het om met ons te kom gesels. Bye lê jou natuurlik baie na aan die hart, jy is self professionele bijeboer. Vertel vir ons eerstens bietjie meer oor Imkerai Bentheim, dis natuurlik jou handelsmerk, die handelsmerk wat jy gebruik, jou bijeboer. Plaas, wil ons amper sê. Vertel vir ons bykie van hoe het jy een bijeboer geword?
1: Een plaas, ek kan die mens nie sien, maar dit is ja my logo, ek kan sê, ja. Yeah. Oder, ja, eindelijk, my pa, Moritz Subenta, was alle bije, bekende bijeboer, net een paar mensen nog, in Zuid-West-Afrika, tot die begin van Namibia, en dan, toe hy dan laatste eeuw, 1998 dood is, het ek dan sy bijeboerderij oorvat.
0: Ja. Yeah.
1: En eerst het ek dat vir my self gemaakt om net bietjie huning te maak en huning te verskenk of iets.
0: Ja. Yeah.
1: Maar toe ek dan in die dorp rondgereed in Katatura en gesien het toe die mense die huning, die bijen
0: vernietig.
1: Vernietig, ja. En die wit mense in Windhoek, de stad, en ander mense vergiftig.
0: Ja.
1: En toe het ek, en dan ook besef het, en meer geleer het, hoe waardevol hier die bije is.
0: Mm.
1: Toe het ek dan begin dan met professional beekeeping, bijeboerderij, kan een mens sê.
0: Ja.
1: Ja, en dan het ek begin, en het ook eerst dadig begin, al die goed weer op te bouwen, en ek moet dan ook plekken gevind het,
0: ja.
1: En, waar ek my bije kon sit, en
0: op
1: plaatsen, en aan die kante. En dan het ik ook probeer om die bije bietjie meer aan die bevolking te brengen.
0: Ja.
1: En het ja, hij was dan ook gelukkig, was daar een paar courante mensen wat dit waardeer het. En dan was ik daar zo en het gezien, kom, daar haal bijen uit.
0: Mm.
1: Kijk maar, ik red die bijen, jullie moeten maar dan komen. En zo, en vandaag is het een beetje moeilijker, daar die courante het niet meer zo bij mensen niet, of hij wil dan niet uitkomen. Nie.
0: Mm.
1: Ja, en dan, was ik in die courante geweest om die bijen te redden,
0: yeah.
1: En te doen. Ja, en die hoofdzakelijke is dat die bijen ook in ons land tot 75% van bomen, planten en bossen bestuift.
0: Mm.
1: En ja, en daarom leven hulle, kan mens nog zien. En dat is eben die hoofdzakelijke. Dat hulle dan huning maak, is eigenlijk een bijproduct.
0: Absoluut.
1: Maar die bijen.

Martin Garrix en Sheeran Repeat It, nummer 2 vannacht in ons jeugdjournaal top 3 om 3. In die eerste plek steeds met die meeste stemme op ons sosiale media, Shakira saam met Burna Boy met Die Die.

0: Kom,
1: kom, laat ik jou vertellen van al die dingen wat jij kan doen bij die see. Golven, reis, zwem, waterspad, hardloop, polskop, speeliekie, speel, zandkast, stelen, bouw, visie, soek in die poeliekies, of net lekker in die zon lê. Alles bij die see.

tyd gekry het, soveel so dat ek een van hulle net sommer nou die dag nog op bierstasie RSG gehoor het, die ander ene, en toe dink ek nou dadelijk aan hierdie een liedjie wat ek nou destijds via Chris van der Merwe weer herontdek het. Die groep Kincaid, een van my gunstelinge deur uit die vroeg 70s, Dreams of Ten a Penny, wat hulle een eerste en enigste internationale sukses was. Interessante geskiedenis, toe die liedjie opgeneem is, het die groep nie rarig bestaan nie. Het die groep Kincaid is eers later werkelijk gevorm, vreemde verhaal, ek verstaan nie mooi hoe dit werk nie, maar nou ja, so hoor ek, en hulle het toen nie baie sukses behaal in Engeland nie, maar wel in Duitsland, en later ook in Australië en in Suid-Afrika, waar hierdie eniekie redelijk baie gehoor is. Dit is opgeneem tydens atelier vertoning, so jy hoor applaus weerskante van Liesnit, so geniet a big hand for Annie, en ja, daar word hande geklap vir Annie, in die lied, en dan is dit die Suid-Afrikaanse groep Attraction, met Nayatata.

Suid-Afrikaanse groep Attraction met een Yatata en voor dit Kincaid met A Big Hand for Annie. Pete Townsend, gitaarspeler en medesanger en componist van die Britse rockgroep The Who. Hy het gister verjaar, gebore in 1945. Ek het hulle grote Pinball Wizard op die draaitafel en daarna gaan ons luister na die Moody Blues met hulle heel eerste sukses Go Now. Doe hy die vroeg 60er jare op Annis en Lolly en Kebega se versoekluis en dan vandag, het is 13 jaar gelede, sterf Ray Manzarek, stichterslid van The Doors, beklaverbordspeler van die groep, aan kanker in die ouderdom van 74, hulle klassieke Riders on the Storm, ook op die draaitafel. Geniet The Who, The Moody Blues en The Doors.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

The Doors, Riders on the Storm, en voor dit Moody Blues Go Now en The Who's a Pinball Wizard. Ons luister vervolgens na Joe Cocker, sy weergawe van die Beatles skipping With a Little Help from My Friends. Hy sou vandag 82 jaar oud wees, en vandag in 2012 sterf die BG Robin Gibb, BG's in Massachusetts, net hierna. Trevor van Rundu, geniet.

Michael learns to rock, Deense groep Sleeping Child en voor de Trains Calling All Angels. Dit is 8 minute oor 8. Nou twee van die grootste dames sterre van alle tye. Tina Turner, haar sterfdag word denk 3 jaar gelede, 24 Mei 2023 sterf sy daar na lang siekbed in haar huis in naby Zurich in Switserland. Haar weergawe van River Deep Mountain High, wat sy eers bekend gemaak het saam met haar man Ike in die 60er jare, en toe later een solo opname self opgeneem. Dis waarna ons gaan luister, een van my allergroot gunstelinge. En vandag is die 80ste verjaardag van Sherilyn Sarkazian. Ons ken haar net as Cher, nog een dame wat saam met haar man bekendheid verwerf het. Sonny en Cher in die 60er jare, I Got You Babe, hulle groote uit die jaar 1965, maar ek het van haar saamgebring, If I Could Turn Back Time, na Tina Turner.

Hey you met hey you, soortgelyke klank is gereed op Edmund van Wyk se speelhuis. Hello, Electric Light Orchestra, I'm Alive.

Vele meer, die jaar 1985. Op die draaitafel, ons gaan aan met die aftelling. Ons het nou 3 voor die 9 gehad, nou in posisie nummer 26. Giorgio Moroder en Phil Oakley met Together in Electric Dreams. En so gepraat van hulle, hier's nie minder nie as 5, 6, 7 duette in hierdie top 30. Hier is die eerste een daarvan, Giorgio Moroder en Phil Oakley. Dan het ons De Baas 25ste, Rhythm of the Night, Glenn Frey van die Eagles. Met The Heat Is On, nummer 24, Miami Sound Machine, Dr. Beat is 23ste, en Maria Vidal, Body Rock, in posisie nummer 22. Ons sit vir Phil Oakley, Giorgio Moroder, Glenn Frey en Maria Vidal op die draaitafel.

Maria Vidal, Body Rock in posisie nommer 22 en 21ste plek. Nog 'n duet van Collins en Philip Bailey met Easy Lover en nommer 20 dames duets. Bekende ene uit Andrew Lloyd Webber blyspel, Elaine Page en Barbara Dixon, I Know Him So Well. 19de het ons Jennifer Rush, Ring of Ice, onlangs gespeel, so hy word verbygegaan. En dan in nummer 18 het ons vir Pat Benatar met We Belong.

By Benatar, We Belong, voordat Elaine Page, Barbara Dixon, I Know Him So Well, en Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Ons is by posisie nummer 17, die behoort aan Alpha Wil met Forever Young. Madonna's Material Girl, een van twee van haar treffers op die lys, is in nummer 16, die twee is op die draaitafel. USA for Africa, We Are the World, en PJ Powers en Hotline's Jabulani, 15 en 14 onderscheidelik. Hulle is nie vanavond hier nie, en dan het ons interessante ene wat ek glad nie geken het nie, in die 13e plek. Dit is ook 'n Canadese groep, 38 Special en Teacher Teacher, geskryf deur Brian Adams. So geniet Alpha Wil, Madonna en 38 Special.

Jim Diamond, I Should Have Known Better, King, Love and Pride, voor dit. Nog twee duette, eindelijk drie duette wat nou volg, dit is die groep Wham, staan uit George Michael en Andy Ridgely, Everything She Wants, positie nummer 7, Everly Brothers, die twee broers, Don en Phil, in positie nummer 6, On the Wings of a Nightingale, ja, hulle het vroeg, laat 50er, vroeg 60er jare hulle ding gedoen, en toe skielik hier uit die blauwtijd in 1985, spring hulle weer op met 'n splinter nuwe treffer, Everly Brothers on the Wings of a Nightingale, en dan Ashford & Simpson, in positie nummer 5, met Solid.

het nooit geweet. Dit sal my tong laat vlieg. Al het my nooit gesê.

is te smoeg en te zweer. Misschien moet ons maar van die bonde vergeer. De boze bonde waren zo nauw. Onder die spoor bij heel als een vier. Waar zo'n boze bonde nou? Een arme loer om een gaartse skier. Hij vlijt, hij vlijt, hij stoer is hij. Die bond is ver, voor die zee op de skij. Aan je zee, ik had de moed, was ik goed. Het is gepublished, het zien van Rijsbergse boek.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

oyster melody. Haar vingers ken die pad, opgesleten wit en zwart. Die klavier zijn grootste vreugde, hartzeer en verlangen. Verstaan die hartse diepste smart.

non hol pisai pagi sina ki bergi in zeman wat staan ze nog kei ver na bo van die vullis van oranje straat

Saksaro, Pavel, Bokskit, on a very boss, well, this is good. Skip to many hope, oh, basket bell, mask, and even mad, very poor porta. Very poor porta. Sei was, the duck in the boat, oh, my god, through the dra, a vira via van de aard. Anna was Johanna, Anna was hij, ze was die loste meisie, wat langs die spoor wegbleef. Hij was die sterkste man op de aard, een legend in die local bar. Zijn naam was Piet, zijn naam was Bra, hij die hart gaat vrij goes, Johanna. En hij zong. Saksaro, Pavel, Bokskiet, onne waar die boos wel pissies voor.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.